0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

red ik nog jouw zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis

excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

ouwe Bob, Miss Montreal, Please Just Come Home. Ja. Het was inderdaad een kerstplaatje, want ik zal je vertellen, ik was gisteren nog even bij zo'n groot tuincentrum en daar was alles kerst. Ja, het is onvoorstelbaar. En ik las vanmorgen ook al een bericht uit Maastricht dat Pierre Rieu, de zoon van André Rieu, die mag zijn hotel in Maastricht rond kerstmis niet net zoals vorig jaar versieren. De gemeente geeft hem de keuze of een verlichte strik of lichtbanen. Maar ja, de Welstands- en de Monumentencommissie die vindt dat de architectuur van panden in de binnenstad herkenbaar moet blijven. En dat was volgens de commissie vorig jaar niet het geval, zo schrijft de regionale omroep. Toen had de zoon van Rieu zijn hotel gedecoreerd met een enorm kerstcadeau met lichtbanen en ook een verlichte strik. Ja, overdaad gaat, zo zegt de commissie. En die adviseerde de hoteleigenaar om de volgende keer een duidelijke keuze te maken. Ja, in het decoratievoorstel, want dat hebben ze in Maastricht, ziet de Welstandscommissie het eerder uitgebrachte advies niet terug en spreekt nog steeds van overdaad. Ja, André Rieu is daarom uitgenodigd voor een gesprek, maar hij ziet dat niet zitten. Ja, ik voelde irritatie, zo zei Rieu, en een beetje boosheid. En hij ziet niets in een gesprek als hij alleen maar mag luisteren en er verder niks gedaan mag worden. Ja, het is toch te verschrikkelijk voor woorden, jongens. Met de kerst mag je toch de boel goed versieren. Zo lijkt mij. Maar goed, André Rieu, zijn zoon, die mag dat dus niet. Hè? Nee, het hotel is in de band met de gemeente. En dat gaat nog een staartje krijgen, dat kan ik je wel vertellen. Goed, goedemorgen. Het is vandaag maandag. We zijn 21 september. Welkom in deze hele week. Ja, we hebben de Bob Marley week. Hè? Dus er komt zo dadelijk weer een lekkere Bob Marley plaats voorbij. En we hebben de dagtopper. Nou ja, we zitten er weer helemaal in. Hè? Dus welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker.

0: dat belooft wat de komende week. 50 jaar Positive Vibrations, de Bob Marley Week is van start gegaan. Straks nog een Bob Marley liedje. Het was misschien wel een van de bekendste, hè? Still Way Up. Ja, samen met natuurlijk nog met veel meer liedjes, hè, die hij ooit een keer gemaakt heeft, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Positive Vibrations. Sowieso in voor de wekker wakker. Vandaag op deze maandag, de 21ste september. Hè? Want zo is het maar net. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, volgens de volksweerkunde begint vandaag de herfst. Vanaf nu begint de heenreis van de trekvogels. Zoals bijvoorbeeld de grasmus, de rietzanger, de lijster, de spreeuw en de mees. Ook de zwaluw. Ja, hopelijk is het op deze naamdag van Matthäus goed weer. Want is het met Matthäus klaar, dan is het goed voor volgend jaar. En er is ook een andere spreuk. Is het met Matthäus klaar? Het voorspelt goede oogst volgend jaar. Ja, het ziet er slechter uit als het weer vandaag tegenvalt. Matthäus storm en wind. Pasen ook nog winter vindt. Ja, duurt nog even. Maar goed, het zijn wel allemaal voorspelletjes natuurlijk. Ja, deze week gaat er heel wisselend uitzien. Een frisse nacht. In het zuidoosten zelfs in de nacht temperaturen van rond de 10 graden. Ja, er komt weer een hoger drukgebied aan. De wind gaat wat afnemen. En de buien die trekken langzaam weg. De temperatuur loopt overdag weer op. Naar zo'n 18 tot 20 graden. Ja, de zon die schijnt. Maar er zijn ook stapelwolken. En soms wat aan elkaar plakkend. En daarmee is er ook een uitgestrekt wolkenveld te zien. Ja, ook in de ochtend kan er door het hoge drukgebied ook mist ontstaan. Vooral in de ochtend. Even oppassen met de auto's natuurlijk. Ja, vandaag gaat fris van start. Temperaturen van lokaal 7 à 8 graden. En ja, vandaag overdag schijnt de zon geregeld en stijgt de temperatuur naar 18 graden. Ja, op de meeste stranden is het vandaag zo rond een uur of 12 vanmiddag, rond de 20 graden. Ja, ook in het zuiden en zuidoosten, daar is de temperatuur lekker. Ja, er staat nog wel een zwakke of matige wind. Maar goed, dat maakt het wat rustiger. En dan als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting dinsdag, dan koelt het weer af, wordt het weer koud in de nacht, hè, rond de 10 graden. Maar goed, we gaan in elk geval een zonnige dag tegemoet vandaag.
1: Wakker voor de wekker.
2: Goedemorgen.
1: Met Erik van Vliet.
0: Goedemorgen.

is namelijk zo, als je heel slecht zingt, dan val je op. Als je heel goed zingt, dan val je ook op. En als je opvalt, dan kom je ook aan het firmament terecht, hè. Sharmila, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Golden Hearted bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, we kijken even naar het nieuws. Middelbare scholieren in Nederland die denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. De daling is het grootst onder jongens, maar ook meisjes vinden twee zoenende mannen vaker vies. Ja, de opkomst van de manosfeer, de online omgeving van websites en social media, die spelen hierin ook een rol. Het aandeel jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit halveerde van 40,3 naar 22,3%. Zo blijkt uit een rapport wat de Universiteit van Utrecht en het Trimbos Instituut gemaakt heeft. En in het Openbare Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland onder het mes. Ja, vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. Onder andere een Nederlandse vrouw, dat bevestigt een woordvoerder. De man kwam vorig jaar in beeld bij het Openbaar Ministerie. Na ruim een jaar onderzoek heeft justitie besloten hem voor de rechter te brengen. Hij is op de hoogte van het besluit. En het OM zegt dat tegen de krant. Het maken en verspreiden van seksuele deepfakes is namelijk strafbaar. En de man riskeert een celstraf van ongeveer 2 jaar. Ja, misschien weten we het nog. Hij had toen deepfake films gemaakt. Met onder andere Helene Hendricks en Gulsen. Ja, en dat is verboden. Ja. Goed, nog meer nieuws uit Amerika. De regering van Amerika die heeft sancties voorbereid tegen het gehele internationale strafhof. En gaat die ook binnenkort aankondigen. Tot nu toe heeft het Witte Huis al sancties opgelegd aan een aantal rechters en aanklagers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Maar er werd nog geen actie ondernomen tegen het strafhof. Maar dat gaat men dus nu veranderen. Minister van Buitenlandse Zaken die had al aangekondigd dat het strafhof steen voor steen wordt afgebroken. Vooral het arrestatiebevel dat het ICC heeft afgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu is voor Trump aanleiding voor de sancties. Ja, dus er komen sancties tegen het strafhof in Den Haag. Ja. Voor de Wekker Wakker, het is vandaag maandag. Goedemorgen. Dit is Ziggy Marley en Tomorrow People.

een beetje middeleeuwse sfeer in de dagtoppen voor vandaag. Bonnie Jane, The Kissing Tree is de dagtoppen voor deze maandag, de 21ste september. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. In Rotterdam begint vandaag de rechtszaak tegen Jayal O. Die wordt beschuldigd van het veroorzaken van een explosie aan het Schammenkamp in Rotterdam. Waarbij begin 2024 drie mensen om het leven kwamen. En het Nederlands Oranje elftal bereidt zich voor op de Nations League wat gaat starten. Ja, en op deze dag in 1996 staat Rob de Nijs met bange hart op de allereerste plaats in de hitlijsten.

Bang, bang. Ja, zo zit hij erin. Rob de Nijs, 1996 alweer, stond hij 5 weken in de hitparades in Europa. Nou ja, althans, in elk geval Nederland, België. En ook een klein gedeelte van Duitsland zelfs, ja, met Bange Hart.

Alleen hadden die dan een Duitse versie, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zitten in de Bob Marley Week. 50 jaar Positive Vibration. Deze week zetten we de wekker op Jamaicaanse tijd. Want het is natuurlijk de Bob Marley Week, hè, de komende week. Ja, precies 50 jaar geleden in 1976 verscheen Rastaman Vibration. Het album betekende de grote internationale doorbraak van Bob Marley in Amerika. En werd zijn eerste album dat daar de top 10 bereikte. En de titel van de openingsplaat past eigenlijk perfect bij het begin van een nieuwe week van de Positive Vibration. Ja. Bob Marley zingt erin dat als je iedere dag ruzie maakt, eigenlijk je gebeden tot de duivel richt. Zijn advies is een stuk eenvoudiger. Maak plaats voor een positieve dag. Dus vandaag, maandagochtend, wekker uit, radio aan. En als het kan, geen ochtendhumeur. We beginnen de Bob Marley Week met 50 jaar positief.

México. Zo is de laatste tijd de katten hier bij het Vlietenhuis rondhangen. Het is Chico Terzaghi, zo heet hij. Hij komt de laatste tijd eten en zo. En ik moet altijd een beetje denken aan dit liedje als ik hem even voorbij zie wandelen. Tony Esposito hoorde je met papa Chico bij Voor de Wekker Wakker. Ja, twee mannen staan vandaag voor de politierechter in 's-Hertogenbosch vanwege de mishandeling van een vrouw afgelopen juni. Het Openbaar Ministerie denkt dat de mishandeling verband houdt met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. En in Rotterdam begint de rechtszaak tegen J.L.O. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de verwoestende explosie in januari van 2024 aan de Schammenkamp in Rotterdam. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en werden verschillende huizen vernietigd. Ja, het Nederlands elftal begint vandaag met de voorbereidingen voor de eerste vier wedstrijden in de Nations League. Bondscoach Hernandez geeft om 11 uur een toelichting op zijn selectie. En die is natuurlijk weer live via de apps te volgen. En de wedstrijd die begint vandaag om, ja, let op, 5:30. Het Nederlands elftal voor het eerst vandaag in actie.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

In a circle en zwet. Ah, la la la la la. Long so more. Ja, het weer vandaag. Het is nog een klein beetje mistig als je vandaag met de auto vanmorgen vroeg zeker rijdt. Is even oppassen geblazen. Later vandaag is het droog in de regio Heusden, Waalwijk, Tilburg. Geregeld zon bij 18 graden aan zee zelfs. Tot 20 graden vandaag in het zuiden des lands. Dus het wordt vandaag een redelijk mooie dag. Ja, goed, we zitten deze week in de Bob Marley week. We hebben af en toe een lekker liedje van Bob Marley. Hè, in verband met ons item wat we de komende week hebben natuurlijk hier in Voor de Wekker Wakker. Want Bob Marley, de Positive Vibrations. 50 jaar daarvan. Ja, nou ja, Bob Marley, hij heette officieel Robert Nesta Marley. Hij is in 1981 overleden en 1945 geboren. Hij was een legendarische Jamaicaanse zinger-songwriter en muzikant die wereldwijd bekend staat als The King of Reggae. Ja, we zitten deze week dus in de Bob Marley week en dat is lekker hoor.

Mooi is dat, hè? Annalee Gordon, zo heet ze officieel, maar we kennen haar natuurlijk beter als Annalee. Ja, een Britse Eurodance-zangeres en songwriter. Ze was ook het brein achter andere iconische danceprojecten uit die tijd. Haar wereldhit Two Times werd een grote hit in 1998-1999. Nummer 1 was het in Denemarken en België. En het andere liedje van haar, Voices, die ze daarna maakte, dat werd ook een grote hit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar vandaag. Ja, in 1961, Antonio Abertondo, die zwemt het Engelse kanaal over en zwemt meteen weer terug. Hij volbrengt de zwemtocht in 24 uur en 25 minuten. En de laatste aflevering van de tv-serie The Fugitive, die trekt een kijkdichtheid van 77% in 1967. Te zien is de vrouw van Dr. Richard Kimball, die heeft vermoord. Ja, Nederland die bleef thuis voor deze ontknoping. En de Nederlandse tv-kijkers die krijgen voor het eerst tv-beelden in kleur te zien in 1967. Het is een uitzending over de opening van de Virato. Ja, vanaf 1976 worden alle programma's in kleur uitgezonden. Ja, dat zijn een beetje de feiten van vandaag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvest ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal al even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Even een lijntje trekken. Dr. Elben hoorde je met zijn No Coke bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. 24 personen die afgelopen zaterdag zijn opgepakt bij de demonstratie in Den Haag op het Malieveld. Die zijn weer op vrije voeten, zo heeft de politie gezegd. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Over de identiteit wil de politie niks kwijt. Ook is onduidelijk of ze de dagvaarding of een bekeuring hebben gekregen. Niet duidelijk. Wel zegt een woordvoerder dat de verdachten zich op een later moment moeten verantwoorden. De demonstratie op het Malieveld was van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn

0: eerder deze week op 65-jarige leeftijd overleed. Er wordt massaal geklapt door supporters van AZ. En de 626 meegereisde supporters van Telstar, die steken allemaal een sterretje aan in het uitvak. Ja, dus er is een ode gegeven aan de vrouw van Koeman. Ja, omdat die overleden is. Goed, het CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen voor Pommeren, Mecklenburg, de kiesdrempel niet gehaald. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de partij bij een deelstaatsverkiezing niet boven de drempel van 5% komt. En dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Ja, en een reuzenhaai, tot besluit, die is gesignaleerd in de haven van Canada. Een hele grote haai. Je ziet ook beelden op internet. Ja, veel bezoekers die geloven het niet. Maar ja, het lijkt allemaal heel erg gevaarlijk. Maar ondanks zijn indrukwekkende grootte is deze haai niet gevaarlijk voor mensen.
1: Info ja. En hits.
2: Dit is de dagtopper.
0: Goed, het is de hoogste tijd voor de dagtopper. Dan komt hij weer aan. Bonnie Jane en Kissing in the Tree. Of Kissing Under the Tree, moet ik zeggen.

0: De back-to-back classic, 2 jaren 90 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Om 6 minuten voor 8 alweer, 21 september. Ja, op deze dag in 1982, koningin Beatrix verspreekt zich in de troonrede. In plaats van vrede en vrijheid zegt ze vrede en veiligheid. Ja, het kan de beste gebeuren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere verovert de Centrumpartij 2 van de 23 zetels. Dat gebeurde in 1983. En voor het eerst mogen inwoners van Noord- en Zuid-Korea elkaar een paar uur ontmoeten aan de grens van de twee landen. Sinds 1953 is de grens namelijk nog steeds hermetisch afgesloten. Ja, en Freek de Jonge die zorgt voor de commotie bij de presentatie van de winterprogrammering van de VARA. De cabaretier zou Kinderen voor Kinderen gaan presenteren, maar is door de omroep ingewisseld door Peter Jan Rens. Freek de Jonge nam daarom tijdens de presentatie het woord. Hij zegt, ik kreeg telefonisch te horen dat ik voor gekwetste opa's en oma's zou zorgen. Zo vertelt de jongen. Nou ja, de kinderen zouden later nog een demonstratie houden. En de tv-directeur Maurice Koopman die zou uiteindelijk gaan opstappen. Dus het was nogal wat commotie in 1987. Ja, het weer, jongens. De komende dagen, de rest van deze week, staat in het teken van aangenaam nazomerweer. Dagelijks komt de temperatuur ook vandaag van zo'n beetje rond de 20 graden. Zuidelijke helft van ons land, ook in hele Langstraat. Alleen woensdagavond en donderdag dan trekken er wat regenzones over ons heen. Maar over het algemeen is het mooi weer. Ja, vandaag is een rustige dag in vergelijking met de voorbijgaande weken. Ja, temperaturen die liggen er niet om. 18 en 21 graden. En er staat wel een klein beetje wind, ja. Woensdag wordt het duidelijk weer wat warmer, met in het zuidoosten in de Langstraat zelfs 23 graden. 'S Ochtends is het wel gevaarlijk, kan er wat mist voorkomen, maar dat lost over het algemeen redelijk snel op, hè? Ja, dus een lekkere nazomer komt eraan dus, hè? En dit is Kygo met Nile Rodgers en For Life.
1: I took the long road across the ocean.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Goedemorgen.
1: Met Erik van Vliet.
2: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.

Michael Patrick Kelly van de Kelly Family, hè? Ja, want daar is hij officieel van. Feel My Love is de flits, schrijft nog sowieso tot en met 26 september. En hij is afgelopen zaterdag officieel ingegaan, hè? Ja. Goed, het minderheidskabinet gaat deze week nog niet praten met de oppositie over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Premier Hette is namelijk 3 dagen in New York. Ja, hij is daar niet op vakantie. Hij is bij de jaarvergadering van de Verenigde Naties. En volgens de inlichtingendienst is het ook daarom niet gelukt om de agenda's op elkaar af te stemmen. En Presley Gerber is afgelopen zondag overleden, 27 jaar geworden. Het is de zoon van het voormalig Amerikaans topmodel Cindy Crawford. Hij overleed in een afkikkliniek. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Ja, in 2019 kwam Gerber al in aanraking met de politie voor rijden onder invloed. Hij werd veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijke zelfstraf. Ja, in 2023 maakte hij bekend moeite te hebben met mentale problemen en drugsgebruik. En zijn zuster die vertelde toen in september nog in het tijdschrift Vogue over de jarenlange drugsverslaving van Presley Gerber. Nou ja, hij is in elk geval overleden. Hij is 27 jaar geworden. Ja, en als laatste, Europa gaat met de laagste gasvoorraden in jaren richting de winter. Terwijl de groothandelsprijs voor gas in een aantal maanden is verdubbeld. En toch denken diverse kredietverzekeraars geen nieuwe Europese energiecrisis te krijgen. Ja, de kredietverzekeraar die rekent voor het eerst in het vierde kwartaal op een gemiddelde gasprijs van 65 per megawattuur. Nou ja, volgens de berekeningen komt de eurozone pas in de gevarenzone als de gasprijs 6 maanden of langer boven de 120 megawattuur noteert. Dus dat is die dus nog lang niet. Dus hoeven we niet bang te zijn voor een crisis. Nee. Voor de wekker wakker, dit is Wil Geerling. En ik weet dat jij er bent, ja. Net binnengekregen van de plugger of hem even wilde draaien. Nou, oké dan. We gaan er naar luisteren, ik beloof.

Nou, ze bestaan al heel lang, hè? 2008. Ze komen uit Haarlem. Ze heten Chef Special. Ja, Joshua Nolet is de, zeg maar, de leider van de band. En ja, groeide door de jaren heen tot de meest geliefde live acts van de Nederlandse festival en popzalenpodia. Ik hoorde trouwens dat ze bij De IJzeren Man ook afgelopen weekend hebben opgetreden. Hè? Ja, dus volgens mij was dat vorig weekend. Hè? Dat was niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor. Ja, toen gaven ze daar een optreden. En het was zeer succesvol, kan ik je vertellen. Goed, voor de wekker wakker. Ja, in een woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. De schietpartij was net eventjes gisteravond voor 10 uur op de Terbaanse weg. De buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Nou ja, de man is nog gereanimeerd. Men heeft hem geprobeerd te redden, maar dat mocht niet meer baten. Over zijn identiteit is niks bekendgemaakt en er is ook niemand opgepakt. Ja, misschien heb je het gemerkt bij de supermarkten. Er wordt hoog ingezet op kinderen. Want ja, als de kinderen iets sparen, dan moeten de ouders daar wel boodschappen doen. Zo onder andere zegeltjes, stickers, hebben dingetjes. Ja, de voedingssector die houdt zich momenteel aan de zelfreguleringscode. En daarin staat dat het promoten van ongezonde voeding niet meer mag. Ja, dus gaat men dus met gezonde voeding aan de slag om daar goed reclame voor te maken. Nou ja, we kennen het wel, hè. Tuintjes, bepaalde supermarkten krijg je zaadjes mee om tuintjes aan te leggen. Groenteknuffels bijvoorbeeld. Betere bikken buddies, dat zijn ook weer knuffeltjes. Die moeten inspireren om meer vezels en groenten te eten. Nou ja, Disney-figuren, Sneeuwwitje met de appel. Nou ja, noem het maar op, het wordt allemaal aangeboden. Ja, stickerjacht is er ook nog bij een supermarkt. Ja, iedereen die staat daar bij de kassa al van: oh, wilt u de stickers niet? Oh, mag ik ze dan hebben? Ja, zo krijg je het allemaal, hè. Dus men gooit de hoge ogen en men probeert, zeg maar, om zo iedereen naar die winkels toe te trekken. Want de concurrentie is moordend.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvest ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu 4e in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: laatste tijd. Positive Vibration. 50 jaar. Bob Marley. En Bob Marley hoor je dus de hele week regelmatig voorbij komen in dit ochtend Radio Feuilleton, hè?
1: Wakker voor de wekker.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Met Erik van Vliet.
0: Goed, we kunnen er nog eentje doen, hè?

Af en toe een keer een leuke westernfilm op tv is lekker. Hè? Ja. Je zit dan ook weer eentje te volgen op een filmaanbieder. 1895 heet hij volgens mij. Over pioniers in het Wilde Westen. Ja.

Nou, vandaag lekkere temperaturen. We moeten even opklaren, maar dan komt het helemaal goed. Hè. Rond de 20 graden. Hè. Dus... ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. En ik smeek je morgen weer. Hè. Tot dan.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Vouliagmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: AI, help! Ik kom mensen tekort.
7: Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvest ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de 4 start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Vouliagmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
18: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
19: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
20: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
21: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Lang Uit. Het is vandaag 21 september 2026. Het is rustig op de Brabantse wegen. En als we zo eens naar buiten kijken, ja, is het 16 graden en lekker zonnig. Dan nog wel een paar graadjes omhoog vandaag. Ja, lekker achter het raampje of uit de wind. Kan het best wel lekker zijn. Onderweg hebben we heel veel leuke muziek voor je klaarstaan. En natuurlijk ook niet te vergeten, de Gildenbond.

Animal. Move Like an Animal. Muziek uit het hedendaagse het gebeuren. Daar heb je afgelopen week einde ook nog naar de flitsende 50 geluisterd. Vandaag ga je in ieder geval wel de nieuwe flitsschijf weer horen voor de komende week. Ja, en als we dan toch over nieuwe muziek hebben. Ja, ik kwam dit tegen. Anna.

Ja, nu staat deze plaat, maar dan in een hele andere versie. In de Nederlandse hitlijst, gemaakt door Busy. En hij had toestemming gevraagd aan de heren van Clouseau. En die waren na de eerste tonen al heel erg enthousiast.

vanuit Steenbergen, waar mijn vriendin woont. En ik dacht zoiets van, wat is daar voor een grote brand aan de gang? Maar ja, ik was in ieder geval niet de enige die daar eigenlijk van schrok. Maar het was gewoon een grote afvakkelvlam bij Shell Moerdijk. Ja, het vader van ja, de benzine en het gas is toch al zo duur. Gaan we even lekker de hele avond afvakkelen. Nee, het zal wel nodig zijn geweest. In ieder geval, er waren meerdere belletjes en het was wel heel imposant om te zien. Dat moet ik dan ook wel heel eerlijk zeggen.

De frontman van de band Oasis. En Beardy, ja, Beardy Ida speelt hij ook in. Zijn naam Liam Gallagher. Hij wordt vandaag 54 jaar oud. Ja, binnenkort komen ze weer naar Nederland. De heren van Oasis. Ik weet eigenlijk niet of de kaarten al te koop zijn of dat het alweer helemaal ram is uitverkocht. Want tegenwoordig ja, is het voor het uniek als je aan kaartjes kunt komen. Toch? Ja. We gaan terug naar de jaren 80. Samen met de Motels. En wat hadden we een mooie zomer.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonveste ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonveste ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op

Het is rustig op de Brabantse wegen. Ja. Love Lies Like Oxygen. We gingen terug. Ja, een eindje terug in de tijd hoor. De 1978. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 18 graden. Ja, de hele week blijft het lekker eigenlijk.

0: Eind dit jaar mag ik naar de heren van Direct Two. Mag ik ze in concert zien. De tweede keer, de eerste keer ben ik weggelopen omdat het geluid zo slecht was bij Paaspop. En nu hoop ik dat het geluid helemaal goed is. Volgens mij is in Ahoy.
1: 100% voor jou.

0: daar heb je ook zo'n loopje bij, hè? Dr. Dre samen met Snoop Dogg. En Still Dre, ja. En van deze heren gaan we naar één heren. Dan gaan we naar de Gildenbond. Daar zit André de Visser voor ons klaar. Goeiemorgen.
1: Hi.
0: Hi André, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de Gildenbond deze week. Maar eerst even terugblikken op het afgelopen weekende.
1: Ja, afgelopen weekend was het zogenaamde muziekcafé Classic. Of klassieke muziek, om het even simpel te zeggen. De opkomst was klein, dat moet ik erbij zeggen. Maar de mensen die er waren, die hadden genoten van vele soorten klassieke muziek. Ik had op een gegeven moment ook nog wat bekende popnummers. Die kan je ook vinden met een klassiek tintje. Dus dat was, het was gezellig, die zaterdagmiddag. Het was afgelopen weekend. Komend week hebben we op vrijdagavond hebben we weer de bingo. Dat is vrijdag 25 september. Dat is weer in de grote zaal. En daar hebben we weer een hele gezellige avond. En meestal is het helemaal vol met dames en ook heren die dan komen bingoen. De zaal gaat open om 6:30. En er zijn weer hele mooie prijzen te winnen die avond. Dus kom gezellig naar de Gildenbond als je van bingo houdt.
0: Wat kost een bingo kaart? Dat vind ik ook...

0: kant was
1: het. Dat vind ik een hele goede vraag. Dat is een schatje durven zeggen. Voor mij €2,50 als ik het uit mijn hoofd zeg. Goed,
0: dat is niet te duur. Dat is niet te duur.
1: Nee,
0: en je moet stil zijn en heel zachtjes iets bestellen.
1: Ja, inderdaad. Dan weekend even niks. En dan wil ik alvast de mensen voorbereiden op twee live bands. Eén op 10 oktober.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de coverband, rock coverband Eastenics. Die spelen in het café bij ons. Dus dat zaterdagavond. En die week daarop, 18 oktober, hebben we weer een band, een coverband. En dat is de band Back in Business. En die spelen in de grote zaal. En die spelen ook wel verschillende popsongs. Van onder andere CCR of Elvis of AC/DC. Dus, en dat is 18 oktober. Maar alles kunnen de mensen vinden op onze site www.gildebond.nl. En daar staat alle informatie op over alle activiteiten van de komende periode.
0: Nou, André, dank je wel alweer.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
1: Oké, groetjes. Doei.

Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Zij waren de opstichters van de band Total Touch. Treintje is ook nog eens alleen doorgegaan. Of ze overigens nog steeds spelen met Total Touch, weet ik niet. Maar dit was in ieder geval heerlijk in 1997. Standing Strong Together. Op na het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn wij terug met nog meer leuke muziek. Wat dan? Ja. Zullen we zeggen, Eric Preach komt langs. The Ace of Base komen langs. Berlin. Een shaboozie. Maar eerst even Bruce Hornsby in the Range. And that's just the way it is.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

ooit als straatbandje begonnen. Op een hoek van de straat en daar een beetje ontdekt door een platenmaatschappij. En die zei van, ja, wat jullie hier doen kan ook bij mij in de studio. En wat bleek even later, begin jaren 80, daar waren ze ineens de Dexys Midnight Runners. En Jackie Wilson said, het is rustig op de Brabantse wegen. En de temperatuur in de Langstraat is 18 graden. Veel warmer als vandaag gaat het niet worden. De rest van de week wel. Alleen woensdag hebben we nog een dipje, ook van een graadje of 18. De rest zitten we allemaal boven de 21 graden. Zelfs zondag 23 graden. Zo somber zijn we niet, toch?

0: My Body Isn't Ready. Je hoort de sombere. Ja, en voor heel veel mensen is het brein ook nog niet ready. Ja, eerder dit jaar overleed Wim T. Schippers. En gisteren heeft Paul Hane bekendgemaakt dat hij gaat stoppen met de stem van Bert.
1: Hey Bert, Bert, word wakker, Bert.
2: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar... Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest.
1: Ja, natuurlijk, Bert. Geen verkeer of lawaai, alles leek zo ver weg.
2: Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert en ook de nasynchronisatie van Grover. Na 50 jaar. Denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
3: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ja, het blijft heel raar om dit te horen vanaf mijn jeugd. En ja, ik heb al een klein beetje de leeftijd. Het ontstaan van Sesamstraat sowieso. En dan Bert en Ernie. Ja, daar keek iedereen naar. En ja, ik denk dat ook iedereen wel weet wie Bert en Ernie zijn, toch? Ja, Wim T. Schippers overleden. En nu Paul Hane, dus geen officiële leuke originele stemmen meer van Bert en Ernie. Ja, misschien gaan ze het met AI doen. Ja, je weet het maar nooit. Helaas. Jammer. Echt. Maar het is niet anders. Het leven gaat door. Zo ook de muziek. Tijd voor Eric Preach. En Call On Me. Ja, voor de heren onder ons. Denk eens even na. Dansstudio. Gympakjes. Ja, dat is het clipje wat hierbij hoort. Heel de wereld stond op zijn kop. Wel van die 80-jaren pakjes trouwens, dat moet ik dan wel eerlijk zeggen. Ja, maar goed.

Heb je even gevisualiseerd? Het clipje erbij in je gedachten? Nee, ik heb het niet opgezocht op YouTube. Ik heb gewoon een telefoontje gepleegd onder werktijd. Klein beetje romantiek. Daar is het nu tijd voor. Life is a Flower. Zijn de heren en dames van Ace of Base.

lang geleden in de jaren 80 kwam ze uit met deze plaat in 1986. En dat was de opvolger van, ja, de titelsong van de film Top Gun. En daarna was het stil rondom Berlin. Take My Breath Away, dat was de titelsong van de film Top Gun. Ja, trouwens, overigens, leuke film. Die nieuwe Top Gun van 3 jaar geleden of zo, of 2 jaar geleden, vond ik een klein beetje tegenvallen. Maar goed, het ging ermee door.

Ja, minister Bocholt die vindt dat we sneller huizen moeten gaan bouwen en dat wil ze gaan realiseren. Maar vorige week kwam er een bericht naar buiten van dat ze wel veel huizen willen hebben, maar dat die huizen eigenlijk niet gebouwd kunnen worden omdat er geen stroom aangelegd kan worden. Er is te weinig capaciteit om überhaupt de huizen op stroom aan te sluiten. Ook zitten bedrijven daar heel lang op te wachten. Dus ja, wat moeten we daarmee? Dus ja, vlug huizen bouwen. 100.000 woningen binnen een hele korte tijd, zegt ze. Nou, we gaan het afwachten, zullen we maar zeggen. Door met muziek van eigen bodem, maar dan in het Engels gezongen. De heren van Time Bandits. Hier is Live It Up.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvest ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Ik weet niet of je wel eens gaat wandelen achter bij de Efteling in die bossen. Daar staat een herdenkingsboom. Een hele mooie, ja, beuk is het volgens mij. Maar dan moet je gewoon eens een keer gaan kijken. Dat is echt heerlijk om van te genieten. Als we het toch over een boom hebben, zullen we het maar gewoon over die boom hebben. Tijd voor de flitsschijf van deze week.
1: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't look.

0: Ja, ik dacht echt zo te horen van, is het nog echt zo? Ja, het is echt zo. De heren van Take That zijn weer terug met de flitschijf van deze week samen met Michael Patrick. En de plaats getiteld Feel My Love.
1: Info en hits.

0: Samen met Allo Blanc. Help me put my mind to... We gingen even terug naar het jaar 2019. En van 2019 gaan we nog even verder terug, samen met Joep van het Hek.
1: Ik stond laatst ook weer op een van de raar feestje. En toen kwam er ook zo'n man naar me toe en zei... Hé, Joepie, ik heb iets heel leuks. Ik zeg, en dat is een wijnproeverijtje. Voor OSM. Ik zeg, OSM, ons soort mensen. Ik moet zeggen, ik kreeg er meteen trek in. Ik dacht, daar ga ik heen. En toen ben ik een paar weken later met die gozer weg.

0: Ik heb het hele land beter gemaakt en ben er zelf als beste uitgekomen.
1: Nou, de volgende, het zijn er 12, hè. En, ik zeg, wat heeft u gedaan? Ja, ik zat in de steentjes. Ik zeg, in de wat? In de steentjes. Ik zeg, en dat houdt in? Vastgoed. En dan zult u zeggen, meneer Van Draak, dat ging vastgoed. Ik zeg, waarom zegt u dat? Nou, u bent toch cabaretier? Ik zeg, ja, maar ik ben een hele goeie, hoor. Ik zeg, maar u zat dus in het vastgoed. Ik zeg, is het dan verplicht in uw branche om zo'n rare rechthoekige bril op je haarsjes te hebben? Hij zei, hoe bedoelt u dat? Ik zei, nou, wij hebben in Amsterdam zo'n chocoprins en die loopt ook zo voor lul met zo'n ding op zijn hoofd. Die hoef ik hier gelukkig toch niet uit te leggen, hoop ik, hè? Toen die gozer geboren werd, dachten ze al, hij deugt niet, we noemen hem Bernard. Weet je, dat ben Godverdomme, man. Ik ben de enige met nog een eigen huis in Amsterdam. De rest is van hem. Echt waar, echt waar. Ja, niet alleen Amsterdam is van hem. Alles is van hem. Het hele mediapark is van hem. En het circuit in Zandvoort is van hem. En dan gaat hij af en toe met zijn vrienden lekker stikstof racen. Lekker harder dan 130. Lekker. En binnenkort komt de Grand Prix die kant uit. En dan gaat koning Max gaat meedoen. En dan moeten wij met z'n allen 5 miljoen aan meebetalen. Ik dacht, flikker toch op, man. Ga naar je tante en ruk een schilderijtje van de wand, man. Duitsers. Nou goed, dan. Ja, ik ben het nog niet verleerd, hoor, jongens. Maak je. Nee, maar het was zo'n rare avond, man. Ik stond op dat wijnproeverijtje en er stonden inderdaad allemaal van die mannen. En er was een of andere kerel van een wijnkoperij. En die man die mij geïntroduceerd had, was duidelijk de leider van de roedel. En die kreeg ook als eerste wijn in zijn glas en die nam een slokje en toen deed hij. En ik stond er vlak naast. Ik denk, oh kut, hij is ziek. Ik dacht, keelkanker, laatste stadium, dacht ik. En toen was hij heel lang stil. En toen zei hij. Hij zit een beetje hoog in de tannines. Maar hij is wel lekker stout. En hij hangt een beetje arrogant aan de wang. Daar lachte niemand, hè? Helemaal niemand. Nee, want ze vonden hem allemaal een beetje hoog in de tannines en een beetje arrogant aan de wang. Het was zo'n rare avond, jongens. Op een gegeven moment zei een van die types, die zei, Joepie, kom eens even hier kijken, even hier kijken. Dit zijn wijntjes, die moet je nemen. Dat zijn bewaarwijntjes. Als je die niet neemt, ben je een dief van je eigen portemonnee. Ze zijn nog heel jong. Je moet ze vertroetelen in de kelder. Vertroetelen in de kelder. Ik kreeg een Dutroux gevoel, man. Oh. Maar toen gebeurde er echt iets heel raars. Op een gegeven moment stonden wij met al die mannen om een kistje. En in dat kistje, ik geneer me dat ik het vertel, maar ik vertel het wel. In dat kistje lagen wijnen van €500 de fles. Dus niet de kist, de fles. En het rare was dat niemand van die mannen was onder de indruk. Stond allemaal. En op een gegeven moment zei er één tegen die kerel van die wijnkoperij. Xavier! Xavier! Noem mij dat 12. Ik stond erbij. Ik denk, ben ik nou getuige dat iemand 12 flessen van €500... Ik denk, dat is godvergloeiende €6.000. Ik dacht, daar moet ik een avond voor werken, man. Oh. En toen zei ik, Xavier, ja, dan komt hij door. En daarna gebeurde er iets heel raars. Want ik was dus duidelijk nieuw in de groep. En toen gingen ze allemaal naar mij staan kijken. En niemand zei meer iets. Ik zei ook niks. En ze bleven maar kijken. En ze keken maar. En in het begin dacht ik nog, heb ik iets van je aan? Maar nee. En ik zal niet zeggen dat ik nerveus werd, maar wel een beetje zenuwachtig. En op een gegeven moment zei ik, Xavier, 24.

En toen dacht ik, waarom zeg ik dit nou? Waarom laat ik me nou opnaaien door een zootje kakkers? En ik kwam s'avonds thuis en mijn vrouw zei, leuke avond. Ik zei, ja. Nog wat gekocht. Ik dacht, paar bewaarwijntjes. En een paar weken later kreeg ik een brief van die Xavier waarin hij me feliciteerde met de aankoop. En hij had ook nog een goede tip. De wijnen waren over 25 jaar op hun top. Toen ben ik mezelf even gaan googlen. Ik dacht, dan ben ik 90, man. Dan proef ik helemaal niks meer. Dan lig ik in huis avondrood en doet mijn gebit in een glas water nog een oudejaarsconferentie. Dat is het. Ik dacht, dit is toch vreselijk. Kijk, u kijkt vanavond naar een man en ik hou van de wereld en ik hou van het leven. En dat zal ik nog een paar keer herhalen. Ik vind het geweldig om op de wereld te zijn. En heel vaak zeggen mensen tegen mij, maar Joep, dat zeg je zo vaak, maar heb jij dan nooit problemen? Ja, natuurlijk wel. Mijn grote probleem op dit moment is dat ik nu op de wereld ben en dat er op hetzelfde moment wijntjes zijn die ik niet meer op hun hoogtepunt kan drinken. En daar hoor je ze niet over in Syrië, weet je. Dat vind ik dan wel eens opvallend. Dat het godverdomme altijd over hun moet gaan, maar dat ik het ook niet makkelijk heb. Dat wil ik alleen maar zeggen. En ik heb het

Maar is dat het achtste seizoen van Gooise Vrouwen gaat plaatsvinden. De eerste aflevering is 1 november wekelijks weer, vanaf 1 november weer wekelijks te zien op SBS6. En natuurlijk op Videoland. En ja, hij is er nog steeds. Martin Morero. Hij mag nog steeds meedoen. En hij doet het nog steeds met Linda. Voor hoe lang nog?

Ja, dat was seizoen 8 al aan de gang. Dus, ja, goed, ik denk dat ik seizoen 1, 2 en 3 gezien heb. Misschien 4 ook nog wel. Maar volgens mij heb ik 5, 6 en 7 helemaal gemist. In ieder geval, de trailer laat weer wat leuke dingen zien. En misschien moet ik toch maar weer eens een keer Gooise Vrouwen op gaan bakken. Ja, ja. Ik ben niet zo'n tv-kijker meer. Ja. Ik weet ook niet hoe het komt, maar goed. Het is gewoon even niet anders. Hij is weer terug van vakantie. Rijn Roosendaal vanmiddag in zijn middagmix. Vanavond Anton Naksam in zijn programma tussen 5 en 6. En ik ben er morgenochtend weer. En ga genieten nog van deze heerlijke dag. Wij gaan eruit met de Bay City Rollers. Summer Love Sensation. Ja, het blijft ook boven de 20 graden. Behalve woensdag gaan we er nog een klein stukje onder. Eet smakelijk voor zometeen.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg.
9: Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvest ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vlijmen gaat mogelijk flink duurder uitpakken. Dat ligt deze keer niet aan onvoorziene omstandigheden, maar omdat Woonvesten ook haar intrek gaat nemen in het gebouw. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 5 miljoen euro extra uitgetrokken worden. De plannen liggen er al een paar jaar om een nieuw gemeentehuis in Vlijmen te realiseren. Of Woonvesten ook echt in het nieuwe gemeentehuis komt, wordt eerst in de raadsvergadering besloten. Na dit weekend is RKC Waalwijk de enige ploeg in de keukenkampioendivisie die nog ongeslagen is. Vrijdagavond waren de Waalwijkers met 6-1 veel te sterk voor MVV Maastricht. RKC staat nu vierde in de competitie en is dus de enige club die nog geen wedstrijd heeft verloren. Komende zaterdag speelt RKC uit tegen Roda JC. Wie daar sowieso niet bij is, is Niek Schiks. Hij komt deze week voor het eerst in zijn carrière uit voor Jong Oranje. De fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen is deze week naar verwachting eindelijk weer open. Deze zal even open moeten zijn, maar de werkzaamheden aan de brug liepen meerdere keren vertraging op. De fietsbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt en daarbij ook een nieuwe toplaag. Voor die laatste stap moet het echter lang genoeg droog blijven en dat is het de afgelopen weken niet geweest. Omdat de weersvoorspellingen deze week wel meezitten, verwacht de gemeente Dongen dat 24 september de brug weer open kan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

weet dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga Ga naar kas20.nl.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
2: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
2: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Goed zo.
14: Langstraat FM.
15: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

ga je dan het jaar door, hè? Januari, februari, maart en zo verder en zo verder. Het is vandaag trouwens de eerste dag van de herfst. De zomer laten we achter ons. Het is officieel nu de eerste herfstdag. Dus eens kijken wat de herfst gaat doen. De zomer kennen we toch wel als een warme zomer dit jaar in ieder geval. Droog en heet. Dat hebben we geweten ook. En eens kijken wat de herfst dan gaat doen, hè? Eens kijken of we nog een strenge winter krijgen. En als dat gebeurt, hebben we weer dikke stress als het gaat om de gasvoorraden. Ik moet er niet aan denken, mensen. Ik ben blij dat ik er niet voor verantwoordelijk ben. Jouw middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Terug van vakantie, ondergetekende Rijn Roosendaal. Even Anton Nachtzaam bedanken voor de 3 weken dat hij de middagmix deed. Anton, dankjewel. Is na tevredenheid verlopen, denk ik zo. Ik denk het wel. In ieder geval hartstikke leuk gedaan. En de middagmix is weer terug met Rijn Roosendaal in ieder geval. We zijn weer terug naar Oostenrijk. We zijn weer fris en fit. En we hebben weer allerlei ideeën om dit programma weer kleur te geven. Om het zomaar te geven. Om het zomaar te zeggen. De middagmix. Het gaat van uiteraard eerst van nu. Het regennieuws met Siem van der Kaar. En uiteraard de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. Meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal met 2 O's en 1 S. We kijken in de flitsende 50. Even die singles die daar ook niet zo gek lang in staat. De nieuwe van Alex Warren heet Emerald Eyes.

0: tot sluit staan.
1: Nachtdienst en Emily en tot sluit. Tja, nachtdienst. Hoe noem je eigenlijk nou nachtdienst noemt? Ja, ik weet niet hoe je daar naar bij komt. Maar. En Emily uiteraard tot sluit terug te vinden in de tipparade van dit moment. Staat in de fles naar 50 bij mij, deze track in ieder geval. De middagmix op maandag. Goedemiddag en vader, welkom nogmaals. Nieuwe werkweek is weer een feit. En de eerste middagmix na mijn vakantie ook weer. Met nu Mojo en Lady.

0: you.
1: Hartwell en Jason en Think About You. Wat liefde die met mensen doet, hè. Je blijft er maar over nadenken of het allemaal goed gaat. Of alles dan onder controle is. En soms is het wel zo en soms is het niet zo. Jouw middagmix in de 90s. Bobby Brown.

1997, ik draai ze om hier. Rembrandt's I'll Be There For You. Goud eerlijke song, hè. Lieve stad, hè. Wij trekken samen op. Dat gaat allemaal goed komen. Als dat nu geen echte liefde is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Jouw middagmix. Je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Stuur een mailtje naar middagmix@langstadmedia.nl. En we nemen de verzoekjes mee. Nu Poco en Call It Love in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Burgemeester Davy Jansen heeft opnieuw een bijzondere aanstelling gekregen bij een gilde. Dit weekend werd de burgemeester benoemd tot eredeken van het gilde Sint Ambrosius. Het gilde uit Loon op Zand bestaat al honderden jaren en is nog steeds actief. Het is de tweede keer in korte tijd dat Jansen een bijzondere titel krijgt bij een gilde. Eind augustus werd hij ook al beschermheer van het gilde Sint-Jan-Baptist. Wie door Waalwijk rijdt, kan er bijna niet omheen. Werkzaamheden aan de weg. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen aan de Mozartlaan. En dat terwijl de Blijde Inkomstenlaan ernaast net open is van maandenlange werkzaamheden. Volgens de gemeente Waalwijk kan dit niet anders. Door het overvolle stroomnet moeten de kabels voor het einde van het jaar aangelegd worden. Anders krijgt Waalwijk te maken met stroomuitval. De Dongense carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feestvieren bij Café De Viersprong. Het café zou aankomende oktober na een afscheidsfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Pukkemuk. Omdat Pukkemuk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Daarom kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. De zon komt vanmiddag steeds beter tevoorschijn. Dat is mooi. Ook blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 20 graden. Er waait vandaag met zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Een kracht 2 tot 4. Vanavond is het vaak helder. In de loop van de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Morgen is de bewolking hardnekkig. Slechts regionaal breekt de zon af en toe door. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 20 graden. Dan de verkeersinformatie. Redelijk rustig op de weg. 13 files, 23 kilometer in totaal in Nederland. En eigenlijk één file in onze regio, dus dat is mooi. Dat is de A16, Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt of stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 8 minuten. Lekker kort zo. Lekker doorrijden, niet te hard. Kijk uit als je weer een bon voor te hard rijden. Dat is ook weer jammer. Dus gewoon lekker doorrijden en weinig files. Dat is altijd goed. Nederlandstalige muziek nu. Thomas Bergen.

0: Thomas Berger, als je de keuze had. Leid ons naar Tozee on the Cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Ook nu geldt weer dat je daarvoor je suggestie kan inschieten. Via middagmix@langstaanmedia.nl. Je kan het doorhebben eventueel op 06 21 21 22 10. Ook dat kan. Lees dat vanzelf een keer uit. En dan neem dat gewoon mee in de uitzending. Bereiden dat voor. En dan ga je ook weer voor de eeuwige roem. Vele gingen u voor, kan ik je vertellen. En ook jij kan daarbij horen door een originele cover in te schieten op middagmix@langstaanmedia.nl of op het WhatsApp-nummer van de studio 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende serieuze remake, denk ik wel. Het was in 1976 dat Jimmy James en de Vagabonds de hit had I'll Go Where Your Music Takes Me. In 1978 had Tina Charles er ook nog een hit mee. Serieus remake. I'll Go Where Your Music Takes Me. Dat is er een mooie hit mee. Heeft echter de top 40 niet direct gehaald. Tina Charles kent natuurlijk nog van Out of the Love. En allerlei andere singles. Dance and Lady Dance. Dat waren de hits wel een beetje van Tina Charles. Maar echte hit was het in Nederland niet in ieder geval, deze cover. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Jimmy James en de Vagabonds. I Go Where Your Music Takes Me uit 1976. Of via de hit van Tina Charles. I Go Where Your Music Takes Me uit 1978. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

0: actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week. Don't look.

flitsschijf van deze week. Eens kijken wat hij gaat doen. Take That, Michael, Patrick Kelly en Feel My Love. We zien er wel een hit in. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag in de Flits in de 50. Of deze plaat dan uiteindelijk echt gaat instromen in de lijst. De lijst, de Flits in de 50 geheten. Die elke zaterdag en zondag dan weer hoort tussen 2 en 5 uur. En je weet het, je kunt stemmen op deze lijst. Het is al verteld in de promo voor de flitsschijf. Dus doe dat als je dat wil. Je kan de lijst besturen. Wat vind jij een goede hit op dit moment? Je kan erop stemmen, hè? De Flits in de 50. 1, 2, 3, 4, hit! Zo, we gaan weer terug naar het begin van de jaren 90. Een paar jaartjes stil geweest. En daar kwam het album Serenity weer met Mr. Vane van The Culture Beat. Want dit was wel de initiële hit, denk ik, voor The Culture Beat. No Deeper Meaning, terug naar de jaren 90. Hier in de middagmix op Langstraat FM.

Sean Easton en A Letter from Joey, 1981. Geen grote hit geweest, maar wel bijgebleven. Dames en heren, het is weer klaar. Middag Mix gaat weer sluiten. Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen de auto-DJ weer. En dan om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Dan neemt hij de gepresenteerde uitzendingen weer over. Ik neem nog 1 keer mee terug de jaren 80 met deze single. Ik heb ooit eens een keertje de versie gedraaid zonder al deze schetsjes. Gewoon de droge versie, maar niet zo redelijk saai moet ik zeggen. Maar de schetsversie is toch wel lekker, hè? Fun Fun en Happy Station is schetsuitvoering. Daarmee laat ik je alleen. En ik zeg, morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Ik zeg, tot morgen.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Burgemeester Davy Jansen heeft opnieuw een bijzondere aanstelling gekregen bij een gilde. Dit weekend werd de burgemeester benoemd tot eredeken van het gilde Sint Ambrosius. Het gilde uit Loon op Zand bestaat al honderden jaren en is nog steeds actief. Het is de tweede keer in korte tijd dat Jansen een bijzondere titel krijgt bij een gilde. Eind augustus werd hij ook al beschermheer van het gilde Sint-Jean-Baptist. Wie door Waalwijk rijdt, kan er bijna niet omheen. Werkzaamheden aan de weg. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen aan de Mozartlaan. En dat terwijl de Blijde Inkomstenlaan ernaast net open is van maandenlange werkzaamheden. Volgens de gemeente Waalwijk kan dit niet anders. Door het overvolle stroomnet moeten de kabels voor het einde van het jaar aangelegd worden. Anders krijgt Waalwijk te maken met stroomuitval. De Dongense carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou aankomende oktober na een afscheidfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Pukkemuk. Omdat Pukkemuk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Daarom kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar Telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doornse carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidsfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk en Muk. Omdat Puk en Muk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Niek Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varele met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: EWF, Earth, Wind and Fire. En hoe toepasselijk, september.
1: Zes en klaar met Anton Nachtwel.
0: En niet zomaar september, de 21st of september. Want dat is het nou eenmaal vandaag, nog tot middernacht. Ik zeg een prima goedemiddag. Het is 8 minuten over de klok van 5 uur. Welkom op deze 21ste september. Ik zei het al, van het jaar 2026 bij Langstraat FM. Het einde van je eerste werkdag zit er eigenlijk alweer op. En dat wil zeggen dat we tot 6 uur weer van 6 klaar zijn. Met uiteraard het laatste nieuws uit de regio. We hebben het weerbericht. We hebben de files. Er staan op dit moment 213 kilometer aan één gesloten blik. Daar vertellen we zo meteen wat meer over. We hebben uiteraard ook de spiksplinter nieuwe flitsschijf die je deze hele week weer kunt horen. En we hebben uiteraard ook de spiksplinter nieuwe speciale aanbieding. En ook die hoor je heel de week langskomen in dit Radio Feuilleton. Kortom, dit is van 6 klaar maandag tot en met vrijdag hier op Langstraat FM. Met nu muziek die vanochtend officieel uitkwam. Dit is Mel VF. En het wonderschone Missing You. Ik zeg goedemiddag.

het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6 op Langstraat F.

en Mandalere 1978. Of ze nou een man is of een vrouw, daar zijn de geweren nog steeds niet over uit. Waar ze er wel over uit zijn, is dat ze in 1978 een gigantische hit scoorde met het nummer 12 weken tot 40 maar liefst. En de nummer 2 werd aangetikt. We gaan even kijken waar het vast staat op Landswegen. 212 kilometer file, onder andere op de A2 Bokstel Noord. Afrit Bokstel Noord, op de hoofdrijbaan tussen Bokstel Noord en afrit Best West. Door een onwelwording staat daar 4 kilometer en oplopend file. Dan staat het verder stil, rijdt het langzaam op knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Daartussenin 3 kilometer file. De Ring Den Bosch rijdt het langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham. 3 kilometer. En op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch staat het stil vanuit Den Bosch. Nog een keer 2 kilometer. Dan de A15. Daar staat het stil op de verbindingsweg A15 vanuit Gorkum voor 1 kilometer al daar. Dan de A50. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en afrit Renkum, 2 kilometer. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk, 3 kilometer. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug, 4 kilometer. Het rijdt ook nog langzaam tussen Maasbrug en knooppunt Paalgraven voor 3 kilometer. Dan de A58. Dan rijdt het langzaam tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot, 5 kilometer. A59, langzaam rijden tussen afrit Made en knooppunt Zonzeel, 5 kilometer. Het rijdt langzaam tussen afrit Waspik en afrit Oosterhout voor 7 kilometer. En oplopend is het daar een kwartiertje vertraging. En dat staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. Dan de A73, langzaam rijden tussen knooppunt Zaderhekken en afrit Blerik, 3 kilometer. Tussen knooppunt Zaderhekken en Maasbree door een eerder ongeval sta je daar 2 kilometer in de file. En het rijdt langzaam tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen voor 3 kilometer file al daar. Dan tot besluit de N2. Staat het stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Hightech Campus en verkeersplein Leenderheide. 2 kilometer file al daar. 17 voorbij 17. Je luistert naar Langstraat FM 1057 106. En via DRB Plus, kanalen 6C en 8A. En uiteraard via langstraatmedia.nl. Meegluren in de studio via antonnachtzaam.nl. Dan ziet en kijk en hoor je nu Change.

Hij is al een tijdje uit. Maar hij blijft een beetje hangen, weet je wel, op het point of no return. Van welke kant ga ik nou op? Val ik de goede kant op en word ik een hit? Of val ik de andere kant op? En ben ik tot het tipparadebakje, tot het flopbakje veroordeeld. We gaan er alles aan doen om dat niet, wat in elk geval, te voorkomen. Dat was een flitschijf, Take That en Michael Patrick Kelly. En Feel My Love om 6:30.

1968, de World of Oz. En dat was The Muffin Man, een echte one-hit wonder als het ware. Wacht de tijd op 5:30. We zijn een afwachting van Siem van de Ga met de regionale nieuwsupdates. We zijn nog bezig met de laatste berichten. Je hoort hem zo met het laatste nieuws uit de streek. We hebben ook wat weer voor je. Raccoon komt eraan. Die heb ik gisteren lekker live gezien in de 013. Fantastisch. 3000 man.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doornse carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feestvieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk & Muk. Omdat Puk & Muk nog niet helemaal af is, is het pand van de Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Niek Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varelen met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. En tot zover de update.
2: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

9 over half 6. Gisteravond live in de 013 in Tilburg. Dat was voor mij ook een jubileum, want ik zag ze voor de 10e keer live. Ja. En wat waren ze weer fantastisch. En wat was het me een partij druk. Mensen die een beetje bekend zijn in de Tilburgse bij de 013, die even laten weten, het stond dus een rij buiten van voor de Tivoli parkeergarage tot aan de ingang dus van de mainstage. Dan weet je het wel dat het een behoorlijk lange rij was. Het was gelukkig nog lekker weer, dus afgeladen druk, dus ruim 3000 toeschouwers. Doorspekt, die zagen uiteraard weer een avondraccoon. Doorspekt met lekkere, droge, zeer humor, daar hou ik wel van. En alle grote hits, met hier en daar natuurlijk ook een serieuze deun. Maar goed, dat was dus Raccoon en plaat uit 2011 die we draaiden. Took a hit, over hits gesproken. Dan nu, een sample van Bill Withers, The Lovely Day. Maar dit is niet Bill Withers, nee, dit is de nieuwe single van Anderson .Paak.

aan het stuur. Ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam.

Ik was hier met van alles bezig. Bijna de plaat afgelopen, jongens. Bijna. Maar nog niet helemaal. Dat was Billy Ocean and the Red Light Spells Danger uit 1997.

speciale aanbieding. Door een hele week rond de tijdstip langskomen hier bij Langstraat FM in Van Zessenklaar. Het is 7 minuten voor de klok van 6 uur. Ik heb nog even een verkeersupdate. A58 Ring Tilburg. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Alfred Tilburg Race van Alfred Bavel. 3 kilometer. Rijdt ook langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Afrit Reeshof, Tilburg Reeshof, 2 kilometer. Aaneengesloten dus 5 kilometer. Dan de A59. Rijdt het nog langzaam tussen Afrit Rosmalen Oost en Knoopend Hintam, 2 kilometer. Het rijdt langzaam tussen de brug over het afwateringskanaal en Afrit Waalwijk, 2 kilometer. Het staat ook stil tussen Afrit Waspik en Knoopend Hooipolder, 3. En staat ook nog stil op de tussen Afrit Waspik en Knoopend Hooipolder voor nog een keer 3 kilometer file al daar. We hebben een van de laatste voor dit programma. Ik neem maar vast afscheid van je. Dit was Van Zessenklaar voor vandaag. 21 september. De eerste officiële herfstdag was een feit. We gaan terug naar 2002 voor de laatste vocale op 1A van Elvis en Junkie XL. 15 weken tot 40, nummer 2 voor Little Less Conversation. Tot morgen.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog even. Eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
0: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90 naar 80 procent. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70 procent van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken. Maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

praat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.